Pour us alone out in the yard.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

And since she's the last one, and since she's the last one,

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

0: non-stop muziek. Mix 24. Oh.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
0: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Amerika. Of de Verenigde Staten ervan. Amerika. Is natuurlijk een enorm land. Qua oppervlak, hè, is het echt gigantisch. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de kleinere landen. Hè? Ja, dan is het een stuk groter. En er wonen ook heel erg veel mensen in Amerika. En het mooie is, snap je, die kunnen daar ook allemaal wonen. Ja! In een klein land heb je gewoon minder ruimte. Je zou derhalve kunnen stellen dat de oppervlakte van een land en het aantal mensen dat in een bepaald land kan wonen, dat twee dingen zijn die met elkaar te maken hebben. En dan kan je leuk vinden. En dan kan je niet leuk vinden. Dat maakt niet uit. Het is zo. Je zou het kunnen vergelijken. Men zaag. Of eigenlijk met meerdere zagen dan. En een garage. Ja, kijk, als je een grote garage hebt, hè, heb je ook meer plek om daar een heleboel zagen neer te leggen. Snap je? Heb je dan tegen een kleine garage? Ja, ja, ja. Dan is het aantal zagen waar je er kwijt kan beperkt. Je zou natuurlijk die kleine garage tot de nok toe vol kunnen stouwen met zagen. Dat kan je doen, ja. Maar dan kan je auto niet meer kwijt. En een garage is toch bedoeld om je auto kwijt te raken. En niet om een heleboel zagen neer te leggen. Hey. Weet je wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Zal ik eens zeggen wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Als het allebei kan. Dat is lekker, hè? Dat het allebei kan, dat je dus en je zagen en je auto kwijt kan. Oh. Maar dat is lekker, hè? Kan je het me voorstellen, vriend? Kan je het me voorstellen? Moet je doen. Moet je doen. Doe eens. Doe dan. Kan je het me voorstellen? Nee, doe eens. Doe dan. Doe eens. Zal ik het doen? Doe ik hem nog één keer. Dus, daar je dus. Je zagen, maar dat is nog niet alles, hè. En je auto kwijt kan. Schitterend. Weet je niet, plassen. Daar we zagen liggen en daar liggen we zagen en daar liggen een paar. Die auto is dat god weet waar. Niks ervan. Hup, de garage met die rotzooi. En dan vragen mensen van, waar is de auto? Ja, in de garage. En de zagen. Ja, ook. Maar ja, kijk, daar heb je dus een grote garage voor nodig. Maar pas op mensen, mensen zijn geen zagen, hè. Nee, tuurlijk niet. Mensen zitten talen te begaan zagen, mensen kunnen veel meer. Mensen kunnen veel meer dan zagen. Mensen kunnen bijvoorbeeld auto rijden en koken, nou, dan ga je al. Dan ga je al. Dat kan een zaag niet. Een zaag kan niet koken, hè, dat kan niet. Dat kan niet, zaag kan niet koken, kan niet. Hebben ze op een gegeven moment wel geprobeerd, hè. In Oslo, serieus. Om een zaag te laten koken, echt maar. Huis afgehuurd. Keuken voor mijn camera's gehangen. Die keuken vol met mijn etenswaren. Zagen wij geflikkerd. Ja, en dan is de kwestie van wachten. Ja, ik dacht, ik ging kan. Nee, sorry. En dat kan de zaak niet. En zo zijn er nog veel meer verschillen tussen mensen en zagen. Want ik weet nog heel goed dat mijn grootvader tegen mij zei op zijn sterfbed. Het ging niet zo goed met hem. En hij vroeg steeds, waar is Hans? Waar is Hans? Waar is Hans? En ik was jaar of vijf, zo'n manneke.
En ik kom bij hem. Hey. En hij pakt zo mijn hand vast. En hij keek me aan zo, door die staar heen, zeg maar. En toen zei hij, en dat vond ik zo mooi, en dat waren zijn laatste woorden. Hij keek me aan en hij zei, oh Menk, oh, als je alle verschillen tussen mensen en zaken op zou willen schrijven, dat is niet te doen. Dat is mooi, hè? Ik vond het zo mooi. En weet je waarom? Omdat het zo waar is. Het is zo waar. Het is onzin om alle verschillen tussen mensen en zaken op te schrijven. En weet je waarom? Omdat het aan de ene kant heel veel werk is. Ja. En aan de andere kant schiet je er geen fuck mee op. Dus ja. Maar ja, als ik hierover begin te praten tegen mensen, dan hebben ze meestal zoiets van, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Nee, dat soort dingen, nee, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Maar ja, is mooi. Wat krijg je dan? Garages vol met zagen, auto's midden in de middag ergens in de straat geparkeerd staan en staat een videoband naar voetbalwedstrijden waar je onder kijkt. Als je zo je leven wil leiden, doe het dan. Maar kom er niet met mij af, zeiken. Ik leg het toch uit. Waarom denk je dat ik dat doe? Waarom? Weet je waarom ik dat doe? Zal ik zeggen? Omdat ik van mensen hou. Ja. En dat ik graag zie dat ze hun spullen kwijt kunnen. Daar gaat het mij om. Amerika is een enorm land. Waar dus heel veel mensen kunnen wonen. Nou, is toch goed? Is toch prima? Hoef je er niet moeilijk over te doen? Kunnen we het er gewoon over hebben? Ik snap niet wat het probleem is nou. Wat is er nou aan de hand? Het is toch heel simpel? Nee, maar als je echt dezelfde paal maakt, zouden ze dezelfde bij open hebben gekomen. Want ik plaats me niet voor hetzelfde, hè. Want als je voor mij eenzelfde hadden geplaatst, hadden ze mij in elk geval heel naar de naastzegging hebben gekomen. En ik plaats me daar af niet door. Nee, maar ja, hey, maar plaats ik vanzelf vanzelf niet door als je die plaats hebben gekomen van mezelf niet mee hebt geweest? Nee, maar als je in de plaats hebben gekomen, dan denk ik van, ik zou naar de plaats hebben gekomen, man. Maar ik plaats me dezelfde delen hebben gehad, dan moet ik wel eerlijk zeggen. Ik had naar die plaats hebben gekomen, maar in ieder geval, die plaats hebben we duidelijk zelf een plaats hebben gekomen. Maar ja, die plaats hebben ze zelf hebben gekomen, hè. Die plaats hebben eigenlijk duidelijk al precies om dezelfde aard in de kop hebben gekomen. Dus plaats, dat is duidelijk. Maar ja, moet ik niet die plaats duidelijk hebben? Dat dacht ik niet. Mijn plaats hebben ze niet dat ze duidelijk hebben geworden. Want die playstone, die had zichzelf niet helemaal niet, hè. Want ik denk als we playstone duidelijk hebben, dan plaats je voor dezelfde hebben gekomen. Maar die playstone die precies in het been hebben gekomen, die zaakst ook. Maar die playstone moet ik alleen even zeggen, zo. Die had zich wel voor dezelfde hebben gekomen. Nou, mag je dat ze duidelijk hebben gekomen? Ik dacht hem af. Hetzelfde hebben gereden. En die slechter die hebben naar de steden hebben genomen. Hij plaatste zo en ik kom zo. Ik zeg van, is de plaats zelf niet duidelijk hebben gewonnen? Ik zeg van, ik denk dat het een zin is. Ik zeg, plaats is duidelijk. Hè. Dus ik, nee. Ik zeg van, dus de plaats niet van de reden hebben genomen. Zeg ik, van ja, dat ik, zeg, dat je plaats moet je zaad hebben gepaald, man. Doe zo'n plaats gekomen, man. En de plaats is duidelijk voor mijzelf. Maar die geeft de plaats namelijk dat ik niet heb gegeven. De plaats is om aan te kijken, heb je van orde verstonden we niet? Ja, flikker toch op, man.

zat een manke missionaris na. De priester riep nooit, krijg je mij, want God loopt aan mijn manke, zei. Toch had Juan die paap heel gauw en vroeg hem toen, wat had je nou? De man zei, nou, ik had een strop, ik liep hard, God was doodop. Een man in Zuidoost-Azië zat de westerse beschavers na. Het was een spel van kat en muis, die blanken loerden op zijn huis. Want als hij een te pakken had, brandden zij zijn huis weer plat. Zo kreeg ieder die zich had verzet. Tot slot een westers bouwpakket. Een man in donker Afrika zat een zuster van de zending na. De zuster riep, God, help me toch, die bruine rat verkracht me nog. Ze struikelde bij een liaan. De bosjesman bleef even staan. De zuster vroeg, wat doet u nu? Gaat heen en vermenigvuldigt u.

0: Joseph. In 1949 weggepromoveerd door de Belgische heidemaatschappij naar de Congo. Oom Joseph was sinds 3 jaar 85. Oom Joseph stond op het punt zich te bekeren tot het plaatselijk geloof, gebaseerd op een oude fabel van de...
1: Mix 24.

0: do.
1: Mix 24.
2: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
3: Hey.
4: Hey.
3: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
4: Tuurlijk.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Ik doe heel eventjes... Doe ik eventjes glaasje water. Nou. Ja. Ja, ik zit wel grapjes te maken, dames en heren, maar... Hè? Ja. Nu even niet, hoor. Nou ja, maar ik zit wel... grapjes te maken, maar ik zit eigenlijk op een punt. Ja, nou, tenminste, ik zit gewoon op een stoel hier natuurlijk, maar ik... Anders zat ik natuurlijk niet zo rustig. Maar ik zit op een punt. Ja, je hebt wel eens in je leven dat je op een punt zit. Het punt dat je geboren wordt is nogal een punt. Het punt dat je doodgaat, het punt dat je, weet ik veel, voor het eerst verliefd wordt. Of het punt dat je, nou ja, noem maar wat. En ik zit nou op het punt, mijn oudste kind is het huis. Hè. Dat is eigenlijk het hele punt. Ja, nou ja, hij is naar de andere kant van de wereld. Hij komt ook wel weer terug, maar ik vind het nogal, ik vind het nogal een punt. Hè. Ik heb het heel lang aanzien komen, hoor. Eigenlijk al vanaf het eerste moment dat ik mijn eerste kind dan ook aan de borst nam. Dan kan je het gewoon al aanzien komen. Was ook nogal een punt trouwens, ja. Of eigenlijk twee enorme punten. Ja, jongen, gigantische punten waren dat. Nou ja, dan weet je gewoon dat zo'n kind op een dag ook echt ook het huis uitgaat. Maar ja, als het dan ook echt zo ver is. Het is een jongen, leuk kind, blond haar, blauwe ogen, 18 jaar. Hetzelfde jongetje, zou ik maar zeggen, wat vroeger, toen hij klein was, steeds met fietsen al de heg in ging. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Nou ja, toen was hij 2, hij is dus nu 18. Dat is in 3 jaar gebeurd ongeveer. Dat is echt heel snel, ja, het is heel idioot snel gegaan. Nou ja, en ik had er... Wij stonden op Schiphol afscheid te nemen. Ik had er geen punt van willen maken, maar... Joris Linsen van Hello Goodbye, die had er... hè? Nou, die was er niet bij, hoor, maar die had er een puntje aan kunnen zuigen. Jongen. Ja! Ik vond het nogal heftig. Ik vond het nogal... Wij waren daar zo... Nou ja, aan het afscheid nemen, zal ik maar zeggen. Zo van je kind sta je dan afscheid te nemen op Schiphol. En ik dacht op dat moment... Ach, was ik maar een Portugese. Ja, zo'n beetje zo'n Portugese fado-achtige vrouw. Ja, dan kan je tenminste met goed fatsoen ter aarde storten. En je haar uit je hoofd rukken en zeggen... Nee, ga niet weg. Blijf bij mij. En ik ben je moeder en je breekt mijn hart. En ik heb je gezocht. En nee. Nou, weet je, ja, dat kan je... Ja, weet je wel, dat kun je dan met goed fatsoen doen. Maar ja, wij komen gewoon maar uit de polder. Dus ja, dus wij zeggen, nou, dag schat. Weet je, ja. Ja, terwijl je voelt hetzelfde. Je voelt hetzelfde. Je denkt, nee. Dus daar, toen ik thuis kwam, heb ik daar gelijk een ballade over geschreven. Dus die wou ik nog heel even zingen als voorbeeld van een ballade. En dan gaan we daarna echt serieus verder met de cursus. Maar dan hebben we de ballade ook gehad. Even kijken hoor. Het is nu wel al 9:10, dames en heren. Wacht even. Dat gaat wel heel snel. Wacht even. We doen het zo, want anders wordt het echt een rotzootje. Want anders staat de koffie koud te worden. Dan krijg ik echt ruzie. Ik heb het echt afgesproken. Wacht, we doen het zo. Ik zing alleen nog even die ballade. Dan gaan we na de pauze gelijk door met de lezing. Hoe ben ik leuk? Ik leg even de inhoud van de koffer uit. De achtergrondinformatie, de subtips. En dan gaan we in 1 streep door. Gaan we naar het eind van de cursus. Maar dan doe ik nu alleen nog eventjes de ballade. En is daarna meteen pauze. En dan kunnen we gelijk gestructureerd door. Anders dan blijft het een rommeltje. Het heet dus ach was ik maar. Het heet afscheid of ach was ik maar een Portugese. Ach. Ach

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met woensdag. Maandag begint droog en wat warmer dan de voorgaande dagen. Met een zuidelijke aanvoer wordt namelijk warmere lucht aangevoerd en waardoor het kwik oploopt naar 20 tot 23 graden. En daarbij voelt het broeierig aan. In de loop van de dag worden buien aangevoerd vanaf het westen. En 's avonds kan het in het hele land stevig doorregenen. Dinsdag. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af en de buien komen verspreid over het land en overdag voor. Het wordt 18 tot 21 graden met een matige westenwind. Woensdag, een zuidwesten tot westenwind voert onstabiele lucht aan. Verspreid over het land ontstaan enkele buien en tussendoor schijnt ook even de zon. Met de middagtemperaturen rond 17 graden is het koel voor de tijd van het jaar. Tot zover het weer.

0: Kon er luisteren. Gaat allemaal op je gemak zitten. Vanwege onze kopiescommandant de kapitein Levenberg is mee verzocht geworden maatregelen te treffen die verband houden met het vieren van de Sinterklaas. En nou heb ik mij weer eens in de bossen teruggetrokken ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier voor jullie mannen om mede te delen dat ik ga mededelen dat de Sinterklaas op de volgende wijze gevierd gaat worden geworden. De viering zal dus vrijdagsmiddags plaatsvinden op vrijdag december de 5e. Dat is dus de 5e december, vrijdag dus. Te beginnen na de lunch en eindigen na de viering als zodanig. Van 14.00 uur tot 16.00 uur zal Sinterklaas als zodanig in persoon onze kompie bezoeken. Voortbewogen geworden door een gevechtswagen met geopende geschutskoepel. Is dat duidelijk? Krijgen we Zwarte Piet in. Aan Sinterklaas zullen in tijdelijk dienstverband organiek 4 Zwarte Pieten worden toegevoegd geworden. Deze zullen vrijwillig worden aangewezen geworden. Voor Zwarte Pieten zullen geen Surinamers mogen worden neergezet. Dan weer luisteren, dan krijgen we het welkom, Sire Moniel. Om 14.00 uur zal de kompie bij de vlaggenmasten opgesteld geworden in Rotte van Derry. Al daar zal dan Sinterklaas als zodanig worden ontvangen door de kompiescommandant in uitgaanstenuwe. Bij het uitstijgen uit de voertuigen zullen hoornsignalen worden afgegeven geworden door 1 muzici. Richtlijnen voor de wachtcommandant. In geval van twijfel deelt ik mede dat Sinterklaas als zodanig herkenbaar is aan 1 rode puntmuts. Gevolgd door 1 witte baard. Het geheel afgedekt geworden met scharlaken. Herstel een scharlakenmantel waarbij de onderkleding op ondisciplinaire wijze is zichtbaar gebleven geworden. Duidelijk, vragen? Geen vragen, dan krijgen we de volgende pagina. Zahamezang. Na de hoornsignalen zal een Zahamezang plaatsvinden. Van het lied Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Hiervoor zal de garotplicht tijdelijk opnieuw worden ingevoerd geworden. De woorden Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal evenrecht, zullen in verband met de veranderde arbeidsverhoudingen worden gewijzigd geworden in Sinterklaasje, kom maar binnen met je medewerker. Want we zitten allemaal aan de versterker. Andere liederen zullen verboden moeten blijven vanwege hun opruiend karakter. Zoals het lied dat al begint met de woorden makkers staakt. Duidelijk. Aansluitend zal de volgende uitgifte per man worden verstrekt geworden. 1 doorschijnend plastieke zak inhoudende 1 speculaaspop van beiderlei kunnen. 1 tahaipop in de rang van korporaal. En 10 ongegradueerde pepernoten. 1 suikerhart, dan wel 1 suikerbeest. In de kleuren wit, roze en steenrozen. 1 chocoladeletter bruin, dan wel wit uitgeslagen. Voorstellende de letter I. In verband met de benarde posities van Rijksfinanciën. De I zal daarom ook zonder punt worden geleverd geworden. Vrijwilligers kunnen die punt er zelf aan zuigen. Is het duidelijk? Dan maar gaan we over tot de viering als zodanig. Na het uitgifte van de plastieke zakken zullen de manschappen zich naar de manschappenkamer begeven voor de viering als zodanig. Met het daarbij behorende uitreiken van de geschenken, de surprises, als mede het uit Luideborst lezen van de rijmen. Uit Luideborst. Geschenken. Geschenken mogen worden gegeven geworden in de prijsklasse van een minimumbedrag van ten laagste 7,50 en een maximumbedrag van ten hoogste 5 gulden. Is dat duidelijk? Hiervoor zullen loten worden verstrekt geworden. Met die verstanden dat geen der manschappen kan worden toegestaan geworden zichzelf te loten. Dat kunnen we niet hebben, is dat duidelijk?
1: Ja.
0: Surparises. Voor het maken van de surparises zijn bij de fourier de volgende artikelen op afroep te verkrijgen. Stijfsel en andere plakmiddelen. Papieren, touwen en cellotapen. Garoenenzee. Een keukenstrahoop. En appelstrahoop. Rinsen. Luister mannen, als mede muizen en andere ongedierte dat in de keuken kan worden gevangen geworden. Bij het vervaardigen van de surparises zal slechts in beperkte mate gebruik mogen worden gemaakt geworden van munitie en de explosieven uit de reismagazijnen. Rijmen. Bij de geschenken kunnen rijmen CQ-gadichten worden toegevoegd geworden. Een voorbeeld van een rijm is bijvoorbeeld presenteer geweer. Andere voorbeelden van rijmen. Zint had al dagen lopen denken wat hij aan stippel, stippel, stippel zou geven. Dan wijs ik erop, mannen, dat in plaats van stippel, stippel, stippel de naam ingevuld kan worden van de persoon waarvan het lot als zodanig is getrokken geworden. Dus als hier bijvoorbeeld Willem van Bree is getrokken geworden, dan kan het rijm dus beginnen met Zint had al dagen lopen denken wat hij aan Willem van Bree zou geven. Heeft men niet Willem van Bree, maar Huips naar Heiders getrokken, dan gaat het rijm als volgt luiden. Willem van Bree had al dagen lopen denken wat hij aan Huips Snijders zou geven. Is dat duidelijk? Dan geef ik nog een paar andere voorbeelden van rijmen als zodanig. Luisteren mannen, luisteren. Laat maar zeggen, Leo heb kor getrokken. Bij het loten. Geen andere gedachten, mannen. Leo heeft Cor getrokken. En Leo wil Cor een balpen geven. Dan kan Leo rijmen voor Cor een pen die schrijven kan. Ja, dan weet Kees ook, het is niet ken, maar kan. Maar kan rijmt niet op pen. En dan zou je dus moeten krijgen voor Cor een pan die schrijven kan. En dan moet Leo dus voor Cor geen pen inpakken, maar een pan. En dan komt Leo dus boven de prijsklasse van 7,50. Bij het rijm voor Cor een pan die schrijven kan, kan Leo wel een pen inpakken. Maar dan moet het feit dat in het pakket als zodanig geen pan maar een pen wordt aangetroffen als een surparise worden aangemerkt geworden. Is dat duidelijk? Daar hebben we de slotbepalingen. Een aantal mannen zal ook des avonds binnen moeten blijven aangezien de Sinterklaas als zodanig bij de vijand nog niet als feestdag is erkend geworden. Voor die mannen zal er een blik wijven worden opengetrokken. Voor de overige gerechten wordt het normale vrijdagsmenu gevolgd geworden. Met in verstande dat voor deze bijzondere gelegenheid de schimmel erop kan blijven. Na tafel mogen de schoenen nog eenmaal gezet worden geworden. Maar niet in het bijzijn van meerdere worden uitgetrokken geworden. En dan heb Kees tenslotte nog één vraag van komische aard. Wat is het verschil tussen Sinterklaas en een tevreden soldaat? Antwoord, Sinterklaas bestaat.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

zat een manke missionaris na. De priester riep nooit, krijg je mij, want God loopt aan mijn manke, zei. Toch had Juan die paap heel gauw en vroeg hem toen, wat had je nou? De man zei, nou, ik had een strop, ik liep hard, God was doodop. Een man in Zuidoost-Azië zat de westerse beschavers na. Het was een spel van kat en muis, die blanken loerden op zijn huis. Want als hij een te pakken had, brandden zij zijn huis weer plat. Zo kreeg ieder die zich had verzet, tot slot een westers bouwpakket. Een man in donker Afrika zat een zuster van de zending na. De zuster riep, God, help me toch, die bruine rat verkracht me nog. Ze struikelde bij een liaan. De bosjesman bleef even staan. De zuster vroeg, wat doet u nu? Gaat heen en vermenigvuldigt u.

Joseph. In 1949 weggepromoveerd door de Belgische heidemaatschappij naar de Congo. Oom Joseph was sinds 3 jaar 85. Oom Joseph stond op het punt zich te bekeren tot het plaatselijk geloof gebaseerd.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met woensdag. Maandag begint droog en wat warmer dan de voorgaande dagen. Met een zuidelijke aanvoer wordt namelijk warmere lucht aangevoerd, en waardoor het kwik oploopt naar 20 tot 23 graden. En daarbij voelt het broeierig aan. In de loop van de dag worden buien aangevoerd vanaf het westen. En 's avonds kan het in het hele land stevig doorregenen. Dinsdag. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af en de buien komen verspreid over het land en overdag voor. Het wordt 18 tot 21 graden met een matige westenwind. Woensdag, een zuidwesten tot westenwind voert onstabiele lucht aan. Verspreid over het land ontstaan enkele buien en tussendoor schijnt ook even de zon. Met de middagtemperaturen rond 17 graden is het koel voor de tijd van het jaar. Tot zover het weer.

So. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Zo grappig hoor het allemaal niet vanavond. Nee, ik heb even een klote periode achter de rug. 3 jaar lang. Het begon zo goed voor mij. Hè? Ik was namelijk 1 jaar vrij. Ik denk, wat ga ik doen met 1 jaar vrij? Ik denk, nou weet je wat? Ik ga aan mijn relatie werken. Ik ga 1 jaar lang op reis met mijn vrouw. Dus ik kom thuis. Ik zeg, schat, we gaan weg. Ze zegt, nee, ik ga weg. Ik zeg, ja? Ja, met mij. Nee, zegt ze, niet met jou. Ik zeg, want? Ze zegt, want ik ben niet meer gelukkig met jou. Ik zeg, oh, jij niet met mij? Ik kom me niet voorstellen dat iemand niet gelukkig is met mij. Ik bedoel, tuurlijk, ik heb ook mijn slechte eigenschappen, maar ik heb ook een hoop goede eigenschappen. Ik bedoel, ik ben grappig, ik heb humor, succesvol, knap, aantrekkelijk, sexy, bescheiden. Ik kan goed praten over mijn gevoel. Volgens mij is dat wat vrouwen belangrijk vinden in een man. Een man die kan praten over zijn gevoel, nou, dat kon ik heel goed. Dan kwam ik thuis en dan zei ze, hoe voel je? Zei ik, goed? Ja, of moe? Of allebei? Of... Ze zegt, Najib, ik trap niet meer in die smoesjes van je. Ze zegt, of we gaan in relatietherapie, of ik ga weg. Ik zeg, ja, wacht, als dit de keuze is, hè, ga dan maar weg. Ja, dat klinkt hard, ik weet het, maar heb ze zo vaak gedaan. Weet je, dan pakt ze een weekendtas in en roept ze, ik ben weg. En dan belt ze een paar uur later op. Nou, dit keer ging ze weg en ze belde niet. Dus ik dacht, nou, ik heb geen bereik in huis. Of er is weer zo'n telefoonstoring. En, maar iemand gaat niet zomaar weg, dat moet ik er ook even bij vertellen. Er waren wat akkefietjes, ja. Ik moest een show maken, nou, heel veel stress, heel veel druk, dat neem ik mee naar huis. En dan ben ik echt niet de grappigste. En ik kreeg die show niet af, dus ik heb een vakantie van ons afgezegd. Nou, daar was ze heel boos om. En op dat moment, ja, weet je wel, het ging het steeds slechter. We gingen niet meer met elkaar praten, we zijn een beetje uit elkaar gegroeid. Allebei andere interesses. Mijn sociale leven lag helemaal plat. Zij moest alleen naar feestjes, alleen naar verjaardagen. Weet je wel, we deden geen leuke dingen meer samen. Ja, ik zette de vuilniszakken niet meer buiten. Ik deed geen boodschappen meer, ik was vreemd geweest. Dat soort dingen allemaal. Nou, dat is niet goed te praten, ik weet het. Maar wij hebben nooit duidelijk afspraken gemaakt in het begin. En dat moet je toch echt maken als je met z'n tweeën samen gaat wonen. Ik riep gelijk, ik betaal alle rekeningen, zorg jij dat het huis er leuk uitziet. Ze zegt, ja, maar jij moet ook mee helpen in de huishouding. Ik zeg, ja, dat doe ik niet. Dat vind ik niks. Ja, ik ook niet. Ik zeg, nou, doen we het allebei niet. Ik ben ook heel makkelijk, hè. Ik zeg, ik regel iemand die 1 keer bij ons in de week thuis komt schoonmaken. Nou, dat heb ik geregeld. Ik kwam thuis met, hoe heet ze? Claudia. Claudia was 23 en die kwam uit Brazilië. En, nee, ik weet wat jullie denken. Mijn vrouw vroeg ook gelijk, vind je dat een aantrekkelijke vrouw? Ik denk, dan moet ik uitkijken wat ik zeg. Ik zeg, Claudia? Nee, gewoon, leuk. Oh, je vindt het leuk? Nee, gewoon aardig. Oh, ook nog aardig. Ik zeg, schat, heb je gezien wat voor enorme dikke billen ze heeft? Ja, wat een dikke billen, hè? Ik zeg, ja. Nee, maar Claudia nam ons heel veel werk uit de handen. Dat ging 1/2 jaar goed. Op een gegeven moment werd het zomer in Nederland. Het was echt mooi weer. En Claudia kwam ineens in een soort van zomerjurkje schoonmaken. Ja, weet je, want die had mijn vrouw nooit aan. Dus ik moest daar wel de hele tijd naar zitten kijken. Ze was aan het stofzuigen en ik keek daar zo naar. Vum, vum, vum. Dat leidde een beetje af. En dat zag ze, hè. Ze stopt ineens en zegt, jij zit te kijken. Ik zeg, ja, Claudia, dat is Hollands. Kijken, kijken en niet kopen. Ja. Jij, ik heb er vandaag jurk aan. Ik zeg, ja, ik zie het. Staat je mooi. Jij is warm. Ik zeg, ja. Het is heet. Hè? Ik zeg, Claudia, wij zijn heel erg blij met jou hier in huis. Ik en mijn vrouw, hè, wij zijn echt dolgelukkig met jouw hulp. Daarom willen we wat extra's geven. Ja, als jij wil. Ik zeg, kom even zitten op de bank, daar praat wat makkelijker. Nou, toen kwam ze naast me zitten op de bank. Ik zeg, zo, gezellig, hè? Ja, gezellig. Ja. Nou, wij willen je een soort van kerstpakket aanbieden. Maar het is zomer, ja. Zomerpakket dan, hè? En er lag 50 euro bij mij op tafel. Ik zeg, kijk, 50 euro hebben we voor jou neergelegd, is voor jou, hou maar. En dan was ze zo blij mee, hè. Oh, bedankt, bedankt. Ik zei, nou, in Nederland is het gebruikelijk als je een cadeautje krijgt, dat je diegene ook even een knuffeltje geeft. Wat? Is toch zo? Kom op, zeg. Niet op die mensen letten. Nee, kom, knuffeltje. Zie, zo, ja. Ja. En 3 kusjes, ben je vergeten. Ja, 3 kusjes. Zie, zo, sa. Ja. En als je heel, heel blij bent met een cadeautje, geef je ook een kusje op de mond. Is niet erg. Nee, kan best. En ik weet niet wat er gebeurde, maar ze kuste me op mijn lippen. En mijn kaak ging naar beneden en mijn tong rolde eruit. Ja, ik schrok daar zelf van. Zei hij ook, mag niet. Ik zeg, sorry, dat ging per ongeluk. Mag niet. Ik zeg, ja, ik zeg toch, dat ging per ongeluk. Dat is ook Nederlands, per ongeluk. Ja, jij bent getrouwd. Ik zeg, ja, jij bent illegaal. Ja. Is hetzelfde. Ja. Je moet altijd uitkijken. Nou, hele sfeer verpest, hele werksfeer was kapot. Had ik niet moeten doen. En vrouwen hebben een 6e zintuig, hè? Daar geloof ik echt in.
Mijn vrouw zei op een gegeven moment, ik weet het niet meer, die Claudia de laatste tijd. Ze gedraagt zich heel vreemd. Ik zei, wat is er dan? Ja, nou ja, ze ruimt niet meer goed schoon en ze maakt niet... de bed heeft ze nou laatst gewoon laten liggen en ik weet het niet. Ik zei, oh? Ja, zegt ze, heb jij die 50 euro van tafel gepakt van de week? Nee? Die buitenlanders, hè? Ja, dat is toch zo, kom op, dat weet iedereen. Nou, toen heeft ze Claudia weggestuurd. We hebben 2 weken zonder hulp gezeten. Toen kwam mijn vrouw thuis met Dorina. Zegt ze, dit is Dorina, die gaat hier vanaf nu schoonmaken. Ik zei, ja, prima, goed. Dorina was iets ouder, 49, woog 119 kilo en kwam uit Polen. Op zich niks mis mee, ze deed haar werk goed en daar ging het om. Alleen Dorina was nogal zwaar ademig. Dus als ze bij onze trap op was, stond ze echt 5 minuten lang... En ik dacht, hé, ze heeft een wasdroger onderweg aangezet. Zo klonk het altijd. Vreselijke lieve vrouw, Dorina. Maar ook bij haar in de relatie ging het niet goed. Ik zag dat wel eens aan. Ik zag dat ze niet, ze was niet vrolijk. Ik zeg, Dorina, how are you? En dan zei ze, I'm not so vrolijk today, I'm not vrolijk. Ik zeg, why? I have ruzie with my husband. Ik zeg, oh. Ik zeg, me too. With my husband. Ik zeg, no, with my wife. Weet je wel, dat klikte gelijk. Als het niet goed gaat in relatie, is het heel fijn dat je iemand hebt tegen wie je alles kunt vertellen. Ik had Dorina. Dan kwam ze die week erop weer. Ik zeg, Dorina, gaat het al een beetje beter? Of? Nee, trouwens niet, dat is niet, de catastrof. Bij mij ook. Wij begrepen elkaar, dat was heerlijk. Maar bij mij waren de ruzies, ja, die werden steeds erger. Op een avond ben ik het huis uitgelopen, ben ik naar het café gegaan. Helemaal klem gezopen, kwam ik thuis. Op de bank in slaap gevallen, helemaal dronken. Kwam Dorina 's morgens naar boven. Hey, ik hoor wat. En Dorina was wel bezorgd door mij, hè. Jij niet slapen? Ik zei, ja, hier op de bank. Je hebt een ruzie gemaakt. Ja, drank maakt meer kapot dan je lief is. En het maakt het ding wel veel mooier. Dorina. Wat heb je een mooie ding aan? Kom even zitten op de bank, even een bakje doen. Nou ja, toen heb ik haar ook een kerstpakket gegeven.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Het is een meezinger, dames en heren. Dat werkt namelijk altijd feestvreugdeverhogend in de zaal. En het is ook goed voor het saamhorigheidsgevoel onder je publiek. Dus dat gaan we even doen. Ik zing hem even voor. Het wordt vanzelf wel duidelijk hoe het in elkaar zit qua meezinger. Komt hier.

Oh, wacht even. Sorry, dat heb ik niet helemaal goed uitgelegd. Sorry. Ja, hier gaat het net even anders. Ik zing... Het is altijd leuk als het net even anders gaat, maar je moet het wel even uitleggen. Ik zing Is erover nagedacht en dan zingen jullie Of zo, een beetje geïrriteerd. Zo, ja, sorry, dat ligt aan mij. Had ik niet goed... En dan zing ik weer Wat is de bedoeling hiervan? Nou, daar komt u. Nog één.

Wacht, ik hoor nog een paar mensen. Of ja, sorry. Ja, nee, laten we het dan gelijk goed doen. Sorry, dat ligt aan mij. Er zit nog één tel tussen. Dus ik zing, is erover nagedacht. Of zo, dan komt hij pas, snap je wel? Ja, de meesten deden het al meteen goed hoor. Misschien kan je zo'n geïrriteerd geluidje erbij maken. Zo, is erover nagedacht. Of zo, snap je? Heb je en die tel en je hebt gelijk dat geïrriteerde gevoel er in. Oké, nou, nog één keer met z'n allen. Komt u.

wat is de bedoeling hiervan? Heel goed. Ik zit alleen even te denken om alleen even, dat we alleen even de mannen hier van Groningen en omstreken en Buffalo en Foxhol en weet ik veel waar ze allemaal vandaan komen, Harkstede. Ja, dat we die gewoon even allemaal, dat we zeker weten dat we een goede basis hebben. Gewoon even een stevige fundering. Even alleen de heren. Ook, nou ja, laat me zitten. Nou, in ieder geval, sorry, ja, dat is flauw. Dat is flauw. Nou, daar komt u. Daar komt u. Komt u met z'n allen. Of tenminste de mannen dan. Komt u, mannen.

wat is de bedoeling hiervan? Heel goed. Applaus voor de mannen, hè? Echt, ja, echt. Ja, serieus. Ja. Nou ja. Ja, nou ja, als je nagaat dat de mannen toch vaak eigenlijk alleen maar mee zijn om de auto te parkeren, de jas op te hangen en de koffie te halen. Echt, echt heel coöperatief, heren van Groningen. Nou, oké, daar komt u hoor.

bedoeling hiervan gaat heel goed. Het is altijd leuk om ergens over te zingen wat er echt gebeurd is. Even kijken of ik nog eentje heb. Ja. Een jonge man uit Alphen aan de Rijn. Die vond het leven niet zo fijn. En hij schoot met zijn geweer hele winkelcentrum neer. De burgemeester, nee, die is niet zo leuk. Nee, die is niet zo leuk. Nee, ja, doe een ander. Sorry, hè, doe een ander. Er lag een kind op bed met de man erbovenop. En die man die zei, en je houdt je kop. En hij ging maar tekeer, ging maar op en neer. Kind was niet zo bij. Nee, die is niet, nee, ja. Niet zo bij, die zei. Nou ja, dan moet je even kijken in je eigen thuissituatie of dat niet te dichtbij komt. Ja. Nou ja, of andersom, dat het juist heel dichtbij komt. Omdat je het op deze manier aan wil kaarten. Van ja, wat is daar nou eigenlijk precies de hele tijd de bedoeling van? Nou ja, het is cabaret, hè. Dan moet ik het misschien nog even uitleggen. Het is cabaret, dus het moet altijd een beetje op het randje. Liefst een klein beetje eroverheen. Maar als mensen echt weg gaan lopen uit je publiek, dan ben je te ver gegaan. Ja, dit, ik hou hier ook niet van, hoor. Ik vind dit gaat ook te ver, vind ik ook. Maar ik moest dit eventjes als voorbeeld dan even geven. Dus bij echt cabaret moet je net even te ver gaan. Nou, nog even met z'n allen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met woensdag. Maandag begint droog en wat warmer dan de voorgaande dagen. Met een zuidelijke aanvoer wordt namelijk warmere lucht aangevoerd en waardoor het kwik oploopt naar 20 tot 23 graden. En daarbij voelt het broeierig aan. In de loop van de dag worden buien aangevoerd vanaf het westen. En 's avonds kan het in het hele land stevig doorregenen. Dinsdag. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af en de buien komen verspreid over het land en overdag voor. Het wordt 18 tot 21 graden met een matige westenwind. Woensdag, een zuidwesten tot westenwind voert onstabiele lucht aan. Verspreid over het land ontstaan enkele buien en tussendoor schijnt ook even de zon. Met de middagtemperaturen rond 17 graden is het koel voor de tijd van het jaar. Tot zover het weer.

0: Mijn vrouw en ik zijn vorige week op visite geweest bij de deurwaarder. We dachten, het hoeft niet altijd van één kant te komen. Ja. Maar het is wel een aantal jaren geleden hoor, dat ik dit heb opgeschreven. Wel een paar jaar terug. Ik kan er nou ook wel om lachen, maar het was toen verschrikkelijk. We konden de stroomrekening niet meer betalen. Nou, dat is wel zoiets stoms. Dan kun je in één keer de stroomrekening niet meer betalen. Maar het meest stomme was nog wel dat we ook geen flauw idee hadden hoe die stroomrekening iedere maand weer zo ongelooflijk hoog kon uitvallen. Tot me op een keer opviel dat de buren midden overdag het licht aan hadden. Ik zei tegen mevrouw, hier, daar is het. Ze zei, wat dat is, ja, wat ik hoe zeg, dat is het. De buren tappen onze stroom af. Ah, zei ze, dat is een beetje al te snel geconcludeerd. Ik zei, niks al te snel geconcludeerd, ik weet het heel zeker. De buren tappen onze stroom af. Dus ik op hoge poten naar de buren. Ik belde aan op mijn eigen kosten. De buurvrouw deed open en zei, buurvrouw, ik kom praten over het aftappen door jullie van onze stroom. Nou, de buurvrouw wist natuurlijk van niks. Maar, zei ze, mijn man kan zo weer thuiskomen, misschien dat die er wat meer vanaf weet. Dus ik wachtte samen met de buurvrouw de komst van de buurman af. En de buurvrouw schonk mij een ongelooflijke smerige bak koffie in. Volgens mij opzettelijk. Dus toen ze weer even in de keuken was, gooide ik mijn koffie snel in de Sanseveria. De buurvrouw kwam terug en vroeg of ik een koekje bij de Sanseveria wou. Maar de sfeer tussen de buurvrouw en mij was om te snijden. En ik werd alsmaar chagrijniger en chagrijniger. Ik dacht, waar blijft die kerel van haar nou? De kamerdeur ging open en een buurmeisje kwam binnen. Hallo, buurman. Buurman, ik heb vanmiddag mijn zwemdiploma gehaald. Zo. Heb jij je zwemdiploma gehaald? Ja, buurman. Dus als ik jou in de kanaal gooi, dan zwem je zo weer naar de kant. Ja, buurman. Dan heeft het ook weinig zin om jou in de kanaal te gooien. Ja, nou, ik was enorm chagrijnig, hoor. Zo, wat was ik chagrijnig. Jullie hebben geen kinderen, hè, zei de buurvrouw. Nee, buurvrouw, wij hebben geen kinderen. Wij hebben een glazenwasser. Wat? Een glazenwasser. Ja, een glazenwasser. Oh, we zijn er wel zo gek mee met onze glazenwasser. Nou, werkelijk waar. Als we van tevoren hadden geweten, hè, hoe leuk het was, daar waren we al veel eerder aan begonnen. Het is, oh, het is zo'n leuk kereltje. Nou, moeten we er soms wel vroeg uit voor hem, hoor. Vanmorgen bijvoorbeeld meldde hij zich al om 6:30. Oeh, 6:30. Dat lijkt me wel een opoffering. Ja, dat is het ook wel, maar je krijgt er veel voor terug. Hebben jullie geen glazen wasser? Nee. Nee? Oh, sorry. Hebben jullie bewust gekozen voor geen glazen wasser? Of kunnen jullie geen glazen wasser krijgen? Och, we stellen het nog even uit. En bovendien, als ik zie hoe vroeg jullie eruit moeten voor zo'n glazen wasser. En als ik dat ook zie bij andere mensen met een glazen wasser, dan weet ik niet zo goed of we dat er wel voor over hebben. Ja, maar geloof het mij, buurvrouw, een glazen wasser van jezelf is heel anders dan een glazen wasser van een ander. Om kort te gaan, het werd in één keer hartstikke gezellig tussen de buurvrouw en mij. Helaas werd die gezelligheid verstoord door een auto die een grimpak kwam opgereden. Oeh, hard, zei de buurvrouw, mijn man komt eraan. Dus ik trok snel al mijn kleren uit en verstopte mij in de kast. Ja. Goed, de buurman kwam binnen, die zag mijn kleren voor de kast door liggen. Hij deed de kastdeur open en ik zei, goh, buurman, ik hier? Ja, dat is ook waar, hè? Het zal hier maar gebeuren. Ik stapte piemelnaakt uit de kast en ik zei, buurman, ik kwam even praten over onze stroomrekeningen. Nou, het onderwerp was al lang onbespreekbaar geworden tussen de buren en ons. Nog sterker, het werd een volkomen onhoudbare situatie. Ja, een oplossing zou natuurlijk zijn verhuizen, maar ja, daar hadden we geld niet meer voor. Een betere oplossing zou zijn dat de buren gingen verhuizen. Of nog mooier, emigreren. Ja, Amerika, dat was het beste geweest. Ja, dat is een mooi land. Amerika. Daar hebben ze de doodstraf. Ja, dat hebben ze daar. Ja. De doodstraf. En dat doen ze met stroom. Ja, dat doen ze met stroom. En ze hebben er ook verschillende technieken voor om iemand elektrisch om zeep te helpen. Zo hebben ze in Amerika de elektrische deken. elektrische deken, dan laten ze je inslapen. Maar het allemachtig zeg. Je hebt de auto wel erg ver weg geparkeerd, dat is het helemaal zeggen. Goedenavond, dames en heren. Nou, u bent net op tijd voor de finale zo ongeveer. Ja, maar hoe hier dan? Ja, u hebt net zoveel betaald als de rest natuurlijk, maar om de rest nog te laten... Ik heb jullie nog niet op de video, dat is waar ook. Het voelt allemaal... Zo, de hier... Maar het voert allemaal te ver om het allemaal weer opnieuw uit te gaan leggen. Dus ik kan moeilijk weer een hele 20 minuten terughalen. Maar als je zo vriendelijk wil zijn om op het teken van mij te roepen van geef niet, het droogt wel weer op. Dan ben ik met het verhaal rond. En dan heb je van mij ook gelast mee verder. De rest heeft het al gezegd, die hoeft allemaal niet meer. Dus het is gewoon, ik tel tot 3 en iedereen is stil. En als u dan roept... Iedereen is stil en als u dan roept van geef niet, het droogt wel weer op, dan is het verhaaltje rond. Ik tel tot 3 en dan geef, moet ik goed gelijk, geef niet, het droogt wel weer op. 1, 2, 3.
1: Geef niet, het droogt wel weer op.
0: Prima. Nou. Nou die nog, dat was zo'n band in Aalwijk. Waar waren wij gebleven? De glazen was er aan wel hard. Hè? Oh, elektrische deken. Nou,
2: een goed.

0: X24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Klimaat. Lastig hoor.
2: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
3: En de overheid, die moet ook meer doen.
2: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
4: En dat heeft echt zin allemaal?
1: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
5: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Ik heb 9 maanden geleden heb ik een SOA-test gedaan. Wie heeft wel eens een SOA-test gedaan? Ineens doet niemand. Je mag ook wijzen naar iemand als je vermoeden hebt. Niemand doet een SOA-test. Nee, dat doen wij niet in Rotterdam. Nou, ik wel. Ik dacht, laat ik mezelf een keertje checken. Van die campagne over geslachtsziektes. Dus ik denk, genezen is beter dan voorkomen is beter dan genezen. En dat wilde ik wel anoniem. En dat kan anoniem. Kun je naar het ziekenhuis toe anoniem een SOA-test doen. Dus ik naar het ziekenhuis, AMC in Amsterdam. En ik kom eraan bij afdeling huidklachten. Weet je, dat is helemaal anoniem. Dus ik zit daar in die wachtkamer, helemaal vol met mensen. Ik dacht nog,
1: ja, huidklachten.
0: Maar goed, er was een lege stoel, dus ik zit daar, lekker rustig, op mijn beurt aan het wachten. Op een gegeven moment hoor ik vanuit de gang, en een jeep! Wat leuk, man! Ik zie mijn beste vriend Mo. Hey! Moet je ook in de SOA? Ik ook! Wat is het? Hier. Sst, je schreeuwt, man. Het is een ziekenhuis. Ja, sorry, sahab. Ik heb jeuken, man. Sahab, heb je geen jeuken? Ik zeg, nee. Ja, ik heb iets van de glammies. Nee, wacht. Glamidie. Ik weet niet meer hoe die bitch heet. Maar wacht maar als ik het te pakken krijg. Ja. Nou, dan ben je aan de beurt in het ziekenhuis. Dat gaat ook anoniem. Meneer Amhali. Dat ben jij. Ja, dat weet ik, ja. Shit. Dus ik loop naar die balie toe. En ik kom daar bij die balie te staan. En achter de balie staat Marieke de Bruin van mijn middelbare school. Iets ouder, iets dikker, in een witte jas. En ze zegt, hey, Najib, wat leuk. Of niet? Jongen, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik vond het zo gênant. Echt, en gênante momenten, ik heb ze vaker. Echt, het laatste keer een gênant moment, moet ik even vertellen. Gewoon tussendoor. Ik zit bij mijn moeder thuis. Mijn moeder heeft een klein flatje, klein wc'tje. Maar daar zit ik graag op, weet je wel. Lekker klein, lekker strak, want je zit op die wc zo. Met je deur zo, hoofd erin. Maar ik zit daar lekker bij mijn moeder. Dus ik zit daar, strak een spijkerbroek had ik aan, weet je wel. En ik ben klaar, zus en zo. En ik trek mijn broek omhoog, heel strak zo, in het wc'tje. En wat neem ik mee? Het Glorix blokje met houder en al. Dat hing hier. Daar ben ik de hele dag mee door Amsterdam gaan wandelen. Met een Glorix blokje. En mensen achter me, die zagen dat, die deden, hé! Hey! En ik dacht, ik word herkend, dus ik, hé. Hey. En zolang je niet gaat zitten, merk je niet dat hier iets zit. Dus ik kom bij een vriend thuis en ik vraag nog, heb je gedweld?
1: Nee.
0: Hoezo?
1: Ja, heel lekker fris.
0: En ik sta zo op een gegeven moment, waarom ben ik ook niet? Ik denk, nat, zweet, hier ook al, nee toch? Eeuw! En ik voel verder een Glorix blokje. Met houder en al nog helemaal goed, hè. Dus ik heb dat ding stiekem bij hem in zijn wc zo gehangen. Oh, jongen, nou, datzelfde moment had ik ook met Marieke. En Marieke, die zag dat ik een beetje schrok. Die deed, ah joh. Wat is dit voor een teken, mensen? Dit is toch een teken van, hey, die 3 euro, moet je die nog terug? Kom maar mee. Dus ik loop achter haar aan en ik dacht, als zij die test maar niet gaat doen, hè. Oh, wat erg, zij gaat die test doen. Ze zegt, kom mee. Ik zeg, ja. Gelukkig, onderzoekskamertje. We komen in een onderzoekskamertje terecht, ziekenhuis. Ze zegt, wacht hier maar even, de dokter komt zo. Dus ik zit te wachten in het onderzoekskamertje. Het ruikt ook naar ziekenhuis. Alsof ze ziekenhuis spray hebben. Voordat ze opengaan, overal, shh. Er lag een bed met van het witte papier, weet je wel, wat je bij de Chinezen ook hebt, wat je zo weg kan halen. Hop, nieuw papier. Er lag een kast met allemaal instrumenten erin die ik niet ken. Potjes, pannetjes en een wok. En ik zat maar naar die deur te kijken. Ik dacht, als het maar geen vrouwelijke arts is. Ik adem maakt helemaal niet uit. Een dokter is gewoon een dokter, ja toch? Maar nu niet. Maar ik had gelezen in een onderzoek, vrouwelijke artsen hebben meer humor. Weet je, dan komt ze grappen maken, dan komt ze binnen. Hallo! Zo, nou, doe je broek maar even uit. Onderbroek ook. Wat lief! Hé! Hey. Wat lief. En de deur gaat open en het is een man. En ik zeg echt, yes! Dokter! Echt zo'n dokter uit de film. Prachtige witte jas, grijs haar, brilletje zo op zijn neus. En er stond ook echt dokter. Had een naambordje met dokter. Tenminste, de R. van dokter. En ik dacht, hé, de R is oké. De R mag het zien. Maar achter de R kwam een wat jonge man aan met een bril. En het was Floris-Jan, de stagiaire.
2: Hallo, ik kijk even mee.
0: Ja, oké. De dokter zegt, meneer Amhaal, u komt voor een SOA-test. Oké, even uw broek uit, onderbroek en even op het randje van het bed plaatsnemen. Dus ik doe wat de dokter zegt. En ik zit er op het randje van het bed. Niet echt helemaal gemakkelijk, hè? Ja, ik weet niet, ik heb het niet zo vaak. In een te klein kamertje met twee mannen. En ik zit daar op een bed met slapdoula een beetje, ja. En ik zie dat de dokter op me af komt lopen. En ik schaamde me een klein beetje. Dus ik denk, nou, dan kijk ik maar gewoon even weg. Ik denk, nou, kijk gewoon omhoog. Misschien zie je nou wel vogels, je weet het niet. En ik voel dat de dokter voor me staat, hè. En zonder te waarschuwen, weet je wel. Die dokter niet even dit doet, weet je wel. Of, weet je wel dat die... Dat kleine jongetje daar, hoe oud ben jij? 12. Shit. Oké. Pak de dokter in één keer zo mijn toeter vast. Ja? 12! Oh, shit. Daar gaat mijn programma. Oké. Toeter, ja? Die trompet. Ik zag laatst een toeter, dat ziet er niet uit, man. Trompet. Dus die pakt zo die trompet vast en die doet... Wow. En... Het is een grap. En die kijkt zo'n beetje... Kijk, stagiaire, Floris-Jan haalt uit een potje een wattenstaafje. Gewoon een wattenstaafje. En die geeft hij zo aan de dokter. En ik dacht nog, wat gaat de dokter doen met een wattenstaafje? Wat? Weet ik veel. Aanstippelen, iets op de trompet of aankruisen. Maar de dokter, heren, gaat met het hele wattenstaafje... in één keer in de mond van de trompet. Zo. Pop, pop. En hij begint te roeren. En ik denk, kun je daar roeren? Alsof hij koffie aan het drinken was met die Floris-Jan.
2: Nee, ja.
0: En dat roeren, dat doet pijn. Au! Wacht even, dokter, dat doet pijn. Wauw! Dokter, wacht even. En hij trekt hem er één keer uit en dan geeft hem zo aan Floris-Jan. Floris-Jan moet hem opbergen in zo'n buisje. Die moet hem zo erin stoppen. Maar Floris-Jan laat hem onderweg vallen. Oh, oh, shit. En de dokter zegt... Nee, laat maar even liggen. Pak even een ander. Ja. Nee, die kunnen we nou niet gebruiken, hè? Nee. Ja. Ik zeg, hou vast daar, Jaap-Jan! Dop erop, doe dopje erop. Dopje erop! Zo ja. Wat een pijn gaat er door je heen, zeg hé. Ja, oké, ontspan.
1: Nee, ontspan man, kom op nou. Het is klaar.
0: Het is nog niet klaar. Want nu komt test nummer 2. Dit keer komt kijkstagiaire Floris-Jan met een stok aanzetten. Mensen, ik overdrijf niet. Dit formaat. En die stokjes, ik ken ze niet. Waarschijnlijk als je een open haard thuis hebt, die moet je op afstand aansteken met zo'n extra large lucifer. Zo'n ding. Met hier watten en daar watten. En het komt op me af en ik zeg, dokter, dat past toch nooit? Dat ziet die dokter toch ook? Die heeft toch 10 jaar gestudeerd, man? Die ziet toch iets wat zo groot is, hier niet ingaat? De dokter vond van wel, hè? Die mikt, en ik durfde niet meer te kijken, die mikte zo. En op dat moment kijkt mijn trompet en die doet... Dus die dokter kreeg hem er niet in. Nou. Die heeft van alles geprobeerd, jongen. Van je ras, krijg koning door de plas. Nee! Het duurt te lang voor die dokter. Dus die knijpt op een gegeven moment je neus dicht. Dat is een truc, hè. Dan knijpen ze je neus dicht. Dat is gewoon een truc. Want als je dat lang genoeg volhoudt, gaat alles open. Plop. Pijn! Dus meneer Amhali, we zijn klaar. U kunt gaan. Nou, ik ben dus zo naar huis gelopen, hè. Zo. Dus als ik zo liep, dan voelde ik het niet. En ik was met de tram die dag... Dan vragen de mensen, zoekt u iets? Nee. Dankjewel. Er kwamen kinderen voorbij en deden spontaan bokjesprong. Kappen nou!
1: Wat een pijn, zeg je, een SOA-test. Oh. En dan moet je wachten. 2 weken lang gewacht. Op de uitslag, hè. Heeft hij het of heeft hij het niet? En omdat je het anoniem doet, moet je de uitslag zelf persoonlijk ophalen. Je krijgt ook een gesprek vooraf, weet je wel, van stel je hebt een geslachtsziekte. Dan is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk degene opbelt met wie je een seksuele relatie hebt gehad het afgelopen jaar. En het dan ook vertelt. Ja. Wat je hebt. Ja. Oké. En dat vond ik het allerergste. Ik denk, hé, als ik iets heb, oké, dan kan ik mijn leven. Maar dat ik het heb doorgegeven aan een ander man. Oh. Dat je het ook zelf moet vertellen. Dat lijkt, dat is slecht nieuws brengen. Dat is niet te, hi, ik heb een verrassing, nee. Hallo, met Monique. Hi Monique, met Najib, hoe is het? Ja, ik ben vandaag jarig. Oh! Dan bel ik later wel wat. Doei. Of hem, hè, dat je het hem moet vertellen, dat kan natuurlijk ook. Of hun. Of het. Ja, mensen doen gekke dingen, echt waar. Paf, paf. Is die hond van u, mevrouw? Ja, luister even. Nou. Twee weken later. Zelfde ziekenhuis, zelfde dokter, andere kamer. Echt met zo'n pakket met uitslagen van allemaal mensen die anoniem een SOA-test doen. Dus daarom snap ik niet dat niet één iemand hier in die hele... Maakt ook allemaal niet uit. Zo'n pakket. Nou. Komt die kamer binnen, meneer Amhali. Amhali, even kijken hoor, Amhali, waar heb ik Amhali staan? Amhali, Afhali, meneer Afhali. Afhali, nee hè, dat is een Chinees, Afhali, even kijken. Meneer Amhali, ja, hier heb ik meneer Amhali. Negatief. Ik zeg, wat? Negatief, dat is goed. Ik zeg, wat is daar goed aan? Negatief, dat is goed, meneer. Ik zeg, wat is goed? Negatief, dat is prima. Toen de dokter me uiteindelijk heeft uitgelegd dat negatief in dit geval goed betekent bij deze test. En positief minder goed. Nou, toen kreeg ik het pas door, hè. Toen begon mijn hart weer te kloppen, jongen. Ik kom het ziekenhuis uit, de zon scheen. De vogels floten. Maar ik had wel al die stemmen in mijn hoofd, hè. Van al die geestelijke leiders overal ter wereld. Van de imam, van de rabbijn en van de paus. Die maar roepen, geen condoom gebruiken. Geen condoom gebruiken. Die gasten, die zouden allemaal 1 keer een SOA-test moeten ondergaan. Ja? Dan piepen ze heel anders. Ja, precies. Wij mensen, wij kunnen dat niet. Er zit nog steeds iets dierlijks in. En vooral de man.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

louter uit baloerigheid en om me te vermaken. Niet omdat ik waarde hecht aan bovenaardse zaken, ben ik destijds naar een helderziende toegegaan. Eerst zat ze alleen maar vage nonsens uit te kramen, maar toen sprak ze, ik zie boeken en een blonde dame, zij schrijft daar of iets dicht haar tegenaan. Ik ben toen heel vlug weggegaan en heb wat lopen vloeken. Dat moest beslist Therese zijn, Therese van de boeken, die ik vanaf mijn kleuterjaren hevig heb bemind, maar die alleen voor boeken weer mijn warme woorden vindt. Therese die van boeken houdt als Teddy Scholte van Henk, Therese waar ik dag en nacht

dat de toekomst nu vol rozengeur zou wezen, ben ik elke ochtend in de leeszaal wezen lezen. Las ik om het even wat, dat kwam er niet op aan. Trillend van emotie las ik Plato's dialogen.

zachte liefde als een vloek van Lucifer. Maar dat je eraan mee kon doen, dat vond ze ordinair. Thérèse zag geen man in mij, alleen een leeszaalklant. Ik vloekte.

Toen ik een proces aanging tegen mijn helderziende, sprak ze dat ik geen volmaakte zaligheid verdiende. Daar ik niet voldoende op die sterren had vertrouwd, moe van haar gewauwel, ging ik het nog eens proberen. Wierp ik mij wanhopig wenend op Eline Veren. Maar Therese's ogen bleven zakelijk en koud. Tot op de 27e maand van het jaar onze zegen 1964. Toen geschiedde een mirakel waarvan ik de bovennatuurlijkheid hier bij wonderling bevestig. Toen voltrok zich het wonder dat helderziende mij naar oneindige wijsheid reeds lang had beloofd. Het dikste boek van heel het openbaar bibliotheek en lezer alweer zo kwam beneden gedonderd op Therese's hoofd. Ik nam haar in mijn armen en ik heb haar zacht getroost. Therese heeft geglimlacht en Therese heeft gebloost. Wat ik in al die maanden onbenullig had verklinst, werd goed gemaakt door middel van het boek der

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Nee, maar als je zegt, maar aaien verkeering zoeken, dan moet je het niet zoeken. Want het kan ook gewoon, kan het zo op je levenspad kan het komen, spontaan. En dat is waar. Ik heb dus een keer had ik een vent aan de deur gehad. Heb ik spontaan aan de deur heb ik verkeering gehad met een loodgieter. Ik had hem midden in de nacht had ik hem speciaal laten komen. Grote vent ook, grote snor. Hij zegt, laat maar eens zien, wat is het kawaii? Ik zeg, kom maar met me mee, loodgieter. Dus ik nam hem mee naar de wc. Ik wees hem op de wc-bril. Er zat een grote baas in het midden. Hij zegt, laat jij mij daar helemaal speciaal midden in de nacht voorkomen? Ik zeg, nou, loodgieter, ik zeg, dat moet jij niet liggen opvatten. Dus ik trek zo aan de snor hard. Toen zegt hij, au. Ik zeg, nou, dat voel jij toch ook?

0: Mijn vriendin die draait om en die zegt... Heb je geen mondkapje bij je? Ik zeg, nee, is dat erg? Dus ik zeg... Zegt ze, nee, natuurlijk niet, domme lul die ook toevallig de rare vader van mijn kind is. Dat is helemaal niet erg, maar dan kun je niet mee met het bootje. Ik zeg, nou... Super volwassen reactie. Nee, nee. Dat vind ik stom. Dat soort argumenten droeg ik aan. Ik zeg, is er niet iets wat ik kan doen? Kunnen we niks bedenken? En mijn vriendin die zit echt zo, oh god, deze gast, echt waar. En ze haalt adem, ze kijkt me aan. Ze haalt adem, ze doet een hele teug naar binnen. Ze ademt helemaal uit. En toen zei ze, nou, moet je mijn zadelhoes? Ik zeg, wat? Ze zegt, moet je mijn zadelhoes? En ik kijk naar haar en ik kijk naar die zadelhoes. En ik denk, dit wijf is geniaal. Ik ben getrouwd met MacGyver. Ja, zeker wil ik die hebben. Dit gaan we nonnetje doen, ja. Geef maar hier. Zij zo, ja, wil je die hebben? Want zij ziet ook al de hoop aanwakkeren in mijn ogen. En zij haalt hem door. Zij laat het allemaal gebeuren. Want zij wil ook vermaakt worden. Zij haalt die zadelhoes er vanaf. Hier, schat, doe maar lekker aan. Dus ik doe een zadelhoes op mijn gezicht. Zwart rubber met zo'n elastieke koordje erin. Om het aan te trekken. Om mijn bek... Achter mijn oren trek het aan met een elastieke koordje. Heel mijn bek is zwart bubbelend rubber. Ik ben Sub-Zero van Mortal Kombat. Helemaal tevreden. En ik weet dat er stront aan de hand is. Want ik zit naar mijn vriendin en mijn zoon te kijken. En die kijken mij alle twee tegelijk aan. Doen synchroon dit. Maar er is geen tijd. Er is geen tijd om te vragen wat ze daarmee bedoelen. Want de klep van het veerpontje gaat naar beneden. En alle mensen die staan te wachten, de hele menigte, die begint te bewegen. Al die mensen beginnen weer, heel die menigte, alle gnoes, die beginnen te gaan. Weet je wel? En dan moet je mee. Oké, gaat samen, dan gaan we. Mijn vriendin en mijn zoontje eerst. Ik erachteraan, maar helemaal blij. Weet je wel? Ik heb een oplossing. Ik ben Heidi van het Alpenveld. Ik helemaal huppelend zo met mijn fiets het pontje op. Op het pontje staat een controleur. Een coronacontroleur. En die man heeft een cursus fascisme gedaan. Die staat daar in zwarte soldatenschoenen. Helemaal zwart gekleed, zwart mondkapje, arm op de rug. Staat mensen te keuren of ze goed gekleed zijn. En die geeft rare, nondescripte, onverstaanbare, fascistische keurgeluiden. Check, check, zien. Oké, superklit, fijn. Superklit, dat je denkt, wat is dat voor raakle? Maar hij was aan het associëren. En ik loop voorbij en bij mij geen geluidje. Dus hij, chup, trup, trup, kom ik voorbij. En ik loop door, helemaal blij. En op een gegeven moment hoor ik achter me, Jana, stil nou staan! En ik schrik me helemaal de tering. Maar direct daarna denk ik, oh, iemand is de lul. Dat wordt leuk. Heel erg op een basisniveau was dat mijn reactie. Was een soort, ik maakte een soort hondengeluid. Het was een soort Scooby-Doo moment. Eerst geschrokken en toen blij. Het was eerst... En toen... En toen keek ik om en die vent die stond me zo... Stond me aan te wijzen, zo. Helemaal van top tot teen. Er was geen centimeter van mij die deugde. Zo. En ik helemaal in mijn onschuld. Ik was een 18e-eeuwse Franse courtisane. Moi? En ik zei, wat is er? En toen zei hij de gouden zin. Allemaal mensen kijken. Deze zin is serieus een keer uitgesproken. Ergens in Amsterdam. Toen schreeuwde hij over die boot. Dat is geen mondkapje. Dat is een zadelhoes. Fucking goud, of niet? En ik helemaal verbaasd. Dat hij, daar zei iedereen, volgens mij. En ik was ook oprecht blij voor hem dat hij zijn cursus fascisme in de praktijk kon brengen. Dus ik zei, yes sir. Want hij had het goed gezien. En toen voelde hij heel die boot denken, oeh, doe dat maar niet. Want deze vent is al pissig. Nou even niet cynisch doen. Toen zei hij, meneer, de boot af. Ik zei, wat, nee toch. Hij zei, dat is tegen de regels. Regels zijn regels. Nu van de boot af. Ik zei, oh kom op. Want iedereen stond te kijken, dus ik ging met de menigte ook praten. Ik zei, is er niet iets wat we kunnen doen? Wat, een musical opvoeren? Sloeg helemaal nergens op. Er is ook niemand die reageerde, behalve mijn zoontje. Die zei, kiel halen? Ik zeg, stil jij! Dus je leest de verkeerde boeken.
1: After switching to maximum speed, we will overdrive on all levels with the power of fat sounds.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje meevoetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: gaat nog.
1: Ja? Nou, dan gaan we het over vreemd gaan hebben. Ja, voor jou. Wanneer begint vreemd gaan voor jou? Bij welke actie?
2: Bij welke actie?
3: Twee halen, drie betalen.
1: Nee. Wanneer? Vreemdgaan gaat bij jou over liefde. Even aan een man vragen. Ja, maar wat betekent dat? Is dat jouw vriendje?
2: Ja.
1: Leuk. En bij welke actie zou hij vreemdgaan? Als hij liefde voelt voor een ander?
2: Ja.
1: Maar hoe check jij dat?
2: Ja, dan zou hij eerlijk in moeten zijn.
1: Dan zou hij eerlijk in moeten zijn. Hey. Oh, dat is een spannend moment. Zeg, ik heb er ook voor zitten. Nou, hoe lang hebben jullie al iets?
4: Vijf jaar.
1: Ongeveer. Oké. Heb je wel eens liefde gevoeld voor een ander?
4: Nee. Heb ik wel weer.
1: Oké, dit stukje knippen eruit. Zeg maar, heel weer.
5: Liefde heeft tijd nodig, hè?
1: Liefde heeft tijd nodig. Dus het is gewoon heel lang vreemd gaan, zeg maar. Ja. Vreemd reizen. Gewoon, hey. En wanneer zou zij vreemd gaan? Bij welk iets? Bij welk ding? Bij zoenen, als ze met een ander zou zoenen, is dat vreemd gaan?
5: Dat is vreemd gaan.
1: Dat is vreemd gaan. Zoenen met tong of zonder tong?
5: Nou, doe maar met.
1: Doe maar met. Nou, kom maar. De zonder tong maakt jou niet uit. Dus ze kan gewoon op een feestje gewoon naast jou staan zo. Hé, hey, leuke vriend. Hey. Geen tong, geen tong. Pong, pong, pong. Ik heb geen tong, geen tong. Kom, ga maar naar huis. Ik zie iemand heel blij kijken nou. Oké, iemand anders. Even kijken, Ja, nee, jongen met het Puma shirt. SMS'en, is dat voor jou vreemd gaan?
6: Nee, niet echt.
1: Niet echt. SMS'en over zoenen met tong. Is dat vreemd gaan?
6: Nee, dat zijn
1: wel oké. SMS'en met je tong, weet je. Verdamme. Dat is wel geil eigenlijk, hè? Of schatje, doe nog niet. Weet je waarom ik het vraag? Omdat ik het echt niet weet. Ik heb geen idee. Ik praat er met heel veel mensen over. Niemand kan mij precies vertellen wanneer vreemdgaan nou eigenlijk begint. Ik heb een aantal relaties gehad. 9 van de 10 keer fout op dat punt. Nee. Maar weet je wat is? Niemand begint erover. Wanneer in je relatie ga je zitten en zeggen, schat, hoe zou je dat vinden als ik met een ander naar bed ga? Dat is niet spannend, weet je? Dat is niet leuk. Maar dan is het gebeurd en het, ja, hadden we het er maar over gehad. Ja, maar ik was dronken. Ja, maar ik ken haar niet eens. Ik zal haar nooit meer bellen. Hoezo dan? Ja, ik heb hier haar nummer. Oh, nee! Het is altijd gedoe. Kijk, en ik heb een heel duidelijk idee. Door mijn ervaring heb ik een idee. Oké, ik ga het voorleggen aan jullie. En jullie moeten even reageren, want ik heb hulp nodig. Al heel lang, maar dat is een ander verhaal. Volgens mij is het voor een vrouw veel erger dat haar man, ik doe even heteroseksuele relaties, de hele dag aan een ander denkt, in plaats van dat hij één keertje, per ongeluk, zijn piemel erin steekt en haar daarna compleet vergeet. Wie is het er niet mee eens? Hand. Ik leg het even uit. Voor mannen stelt neuken geen fuck voor. We hebben het er altijd over, interesseert ons echt helemaal niks. Hetzelfde als aftrekken, maar dan met een vrouw over je piemel. That's it. Een soort theemuts. That's a swap. Nee, dit is best wel koud, flop, warm. That's it. That's it. Echt waar, ik bedoel, het is gewoon, ja, je hebt twee handen vrij, dat is ook lekker. Kun jij sms'en. Maar het is voor ons niet iets om over naar huis te schrijven, begrijp je? Ik ga thuis ook niet vertellen dat ik de lege fles heb weggebracht. Kom op, weet je. Waar begon mijn vriendin dan constant over te zeiken? Oh, je hebt vast heel bijzonder contact met haar. Zij is vast heel speciaal voor jou. Die hebben vast een hele bijzondere band. Nee. Dat zeg ik alleen tegen jou. Weet je wat je eigenlijk moet doen als je vriendinnetje constant zeikt over vreemdgaan? Neem haar een keer mee als je vreemd gaat. Ik meen het, dan ziet ze dat het contact niks voorstelt. 9 van de 10 keer kent ze haar nog beter dan jij. Oh, en hoe zou jij het dan vinden als ik bij jou vreemd zou gaan? Hè? Hoe zou je het dan vinden als ik bij jou... Ja, dan ben ik ziek. Dan ben ik heel verdrietig. Dan jank ik heel lang en dan ga jij dood. En waarom? Omdat ik weet dat een vrouw liefde en seks niet kan scheiden. En die paar die dat wel kunnen, ja, zo'n slet hoef ik niet. Dat vind ik vies. Kijk, vreemdgaan is voor mannen gewoon leuk. En waarom is vreemdgaan leuk? Omdat het iets slechts is. En slechte dingen en geile dingen gaan nou eenmaal heel goed samen. Dat maakt Duitse porno ook zo'n goede combinatie. Kijk, ik vind vreemdgaan te gek. Maar om daar nou een relatie voor te beginnen, ik weet niet hoor. Ik geloof er niet meer in. Ik geloof niet meer in relaties. Ik bedoel, ik vind het knap, jullie proberen het, maar nee, jammer. Nee, maar het is zo'n verplicht gezellig zijn. Het is net kerst. En wat denk je dan, weet je wel? Wat denk je dan als je verliefd bent? Daar begint het, hè? Dan zijn mensen eigenlijk al een beetje ziek. Als ze verliefd zijn, zijn ze ziek. Dan kunnen ze niet meer goed nadenken. Dan is het een beetje... En dan zeg je, waarom doe je zo raak? Nou, het is magisch. Een wit paard. Oh, het is goddelijk. Het is goed. Nee. Dat is een hormoon in jouw hoofd. That's it. Op het moment dat iemand anders jou leuk vindt... Trek jouw systeem door. Jij verandert in een roze Teletubby. 3 maanden later... Jij stinkt. Dus voor alle vrijgezellen hier in de zaal, het ligt niet aan jou. Maar aan het feit dat niemand jou leuk vindt. En denk je nou echt dat als je verliefd bent, dat je dan niet meer alleen bent in het leven? Is dat echt overtuiging? Denk je dan echt, oh, alle problemen kan ik delen? Denk je nou, oh, ben je verliefd op mij? Zullen we zoenen? Ja, is goed. Komt hier liefde bij? Oh, raar wijf. Dat is goed. Zoenen. Zullen we samen naar bed gaan? Dat is goed. Zullen we neuken? Dat is goed. Zullen we klaarkomen? Ja! En... En vanaf het moment dat je bent klaargekomen, weet je dat je nooit samen bent geweest. Wat denk jij nou?
0: Niks.
1: Nou, zeg eens. Wat denk jij nou?
0: Ik ben helemaal leeg, schatje. Echt waar, helemaal.
1: Nou, jij sluit mij buiten.
0: Nee, dat komt zo. Nee, schatje, dat was een grapje, hè?
1: Ik vind het niet echt moment voor grapjes.
0: Nee, dat bedoel ik niet. Het is gewoon goed zo. Ik vind het echt heel fijn. Fijn.
1: Ben jij boos op mij?
0: Nee, ik ben niet boos op jou.
1: Waarom doe je dan geïrriteerd?
0: Ik doe niet geïrriteerd. Ik ben... Nee, het is goed zo.
1: Nee, dat was geen grapje. Dat was geen grapje. Echt, het is goed zo.
0: Heb jij een ander?
1: Ja, binnenkort wel. Ik heb op een gegeven moment besloten in mijn leven om gewoon eerlijk en direct te zijn. Wat denk jij nou? Ik was er net aan denken hoe ik jou zo subtiel mogelijk kon vertellen dat je uit je bek stinkt. Maar dat werkt goed. Meteen daarna kun je Xboxen. Yeah. Doe even de deur dicht. Okay,
0: Als ik meer dan 3 keer met een chick geneukt heb, hè, dan begint zij altijd over hoe lief en schattig kleine bruine kindjes wel niet zijn. Ja, die hebben ze in Afrika zat over. Ga maar halen! Vroeger was ik zo panisch voor het krijgen van kinderen dat ik mijn vriendinnetje meteen uit klaarkomen ging beffen om het zaad er weer uit te zuigen. Ja, dat klinkt best smerig, dat weet ik. Zoiets als... is heel goed voor je tanden, hè? Kinderen, man. Waarom in fuck zee kinderen? Is dat dan een reden om bij elkaar te blijven? Is dat het? Oh, moet je vooral doen, ja. Jongen, er zijn zoveel kinderen. Er zijn veel te veel kinderen. Ik struikel elke dag over kinderen. Vaak expres. In China hebben ze het goed begrepen. Gewoon per gezin één kind. Dat is zat. Dat is meer dan genoeg. In Nederland hebben de Chinezen het ook goed aangepakt. Per wijk één afval Chinees. Hier, hup, neem maar mee. Hier, kindje bij. Nou weten jullie ook waar kroephoek eigenlijk van gemaakt is. Een vrouw wordt ook nooit verliefd op de man die die is. Maar altijd op de man die ze ervan kan maken. Dat verklaart ook het succes van Barba Papa.
3: Hiermee. Ik had vroeger een vriend die was... Ja, hoe zeg je dat? Die was mislukt. Door een gendefect waren de botten in zijn gezicht niet volgroeid, maar hij was ook nog eens in de baarmoeder gegroeid met de navelstreng om zijn...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

jodelzangeres Hilde Kor uit Groningen. Heel veel dank. De nu volgende gedichtencyclus heet Daar kreeg het ANP moeilijkheden mee. Goedemorgen luisteraars, het is vandaag 1 april. De juiste tijd is 5 voor 9, 1 april is 10 voor 9, 1 april is toch 5 voor 9. En op deze 2 april, 1 april, beginnen wij met nieuws in het kort. Op de afsluitdijk is een caravan van de weg geblazen. 67 mensen konden worden gearresteerd. Harke Heuje, Uilsen Hui, Knarren Nijen, Hei. Verder buitenlands nieuws. De betonpaal die vannacht een viaduct op president Reken is gegooid, heeft overal in de wereld voor heftige reacties gezorgd. Premier Thatcher sprak van moord, premier Lubbers van een betonpaal. De Nederlander beheert zijn moedertaal slecht. En op een vraag aan de minister van WVZ of ook hij van mening was dat de gemiddelde Nederlander over een te klein vocabulaire beschikt, antwoordde de minister, moh. Glanerbrug heeft kabeltelevisie. Nadat de burgemeester van Enschede de kabel vanmiddag plechtig in gebruik heeft gesteld, kan Glanerbrug Sky Channel, Musicbox, TV5, abonneertelevisie en de Russische televisie ontvangen. Wanneer Glanerbrug riolering krijgt, is nog niet bekend. Frits Bom en Wim Bosboom hebben een druiventest gedaan. Ze kwamen beide als beste uit de bus. De beroemde modeontwerper Henny de Bruin is zojuist bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Hij werd overreden door een beige vrachtwagencombinatie. Dan volgt nu het nieuws voor doven en slechthorenden. Glanerbrug heeft kabeltelevisie! Sport. De Franse wielrenner Jacques Martin is gepasseerd in de klassementen, maar behoudt de gele leiderstrui. Weliswaar heeft hij 34 minuten verloren, maar hij behoudt de gele leiderstrui. Er is met hem gepraat. Men heeft geprobeerd hem ervan te overtuigen dat het niet eerlijk is. Maar Jacques behoudt de gele leiderstrui. Biljarten. In Parijs werd het wereldkampioenschap 10 over rood gehouden. De Nederlander Henny Jansen werd voor de 6e achtereenvolgende keer tweede. Wat dat betreft begint heel aardig op Joop Zoetemelk te lijken. Die kunnen ook niet biljarten. Jeu de Boel. Eveneens in Parijs werd het Europees kampioenschap Jeu de Boel gehouden. 5 landen deden een gooi naar de prijzen en moesten worden gedisqualificeerd. Tot zover het nieuws. Dan volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Een rare zin. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Dames en heren, volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Kom ik zo gauw niet uit. Er worden middagtemperaturen verwacht van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Nou.

0: Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Dan moet je zelf zo'n huis zoeken. Daar ben ik niet zo goed in. Ik heb nog steeds een huurfletje. Sorry. En dan sta ik wel eens zo op zo'n feestje met zo'n fruitmand. Hè, en dan komt er wel eens zo'n tweeverdiener langs ineens. Hè, en die zegt dan tegen je, zo in het voorbijgaan in je oor. Zo opeens van, Harry, kopen. Wat een zeikers, hè? Wat bemoeien ze zich mee, jongen? Dat vind ik zo, die feestjes, de dertigersfeestjes, ga er nooit naartoe. Dat is waardeloos, dertigersfeestjes, jongen. Er is niks meer aan tegenwoordig. Zitten ze zo in twee rijen, hier een rij en daar, tegenover elkaar. En die hebben een koophuis en die hebben een huurhuis en maar schelden op elkaar, joh. Dat is een feest tegenwoordig, nee. Maar ik ben heel stom geweest, want ik heb dus op aanraden van zijn tweeverdienersvriend, ben ik een keer op huizenjacht gegaan. Dus ik had op aanraden van zo'n vriend van mij, had ik een makelaar in de arm genomen. U weet wel, zo'n bordkartonnen luchtverkoper. En het eerste wat die vent vroeg was, heeft u eigen geld? Ik zei, ja, ik heb het niet van een ander. Weet je, ik snap het. Ik snap dat eigenlijk nog steeds niet, hoor. Nood heet geld eigen geld. Alleen als je een huis gaat kopen, heet eigen geld ineens eigen geld geld. Daar snap ik niks van. Ik bedoel, nood. Ik snap het nog steeds niet. Ik zal een voorbeeld geven. Stel, je gaat op een vrijdag, ik noem maar wat, hoor. Ga je een viszaak in, hè? Noem maar wat. En je bestelt 7 schollen. Hè? Dan zegt die vent heus niet, dat is dan 8 gulden van uw eigen geld. Die vent zegt gewoon, dat is 7 piek. Klaar. Het wordt ook meteen goedkoper als geen eigen geld is. Ja, en toen ben ik dus een huis gaan kopen. En voor degenen die nog geen koophuis hebben, die nog huren, heb ik een aantal tips als je gaat kopen. Weet je wie je ergste vijand is als je een huis gaat kopen? Dat is vaak je eigen vrouw of vriendin. Oei, het wordt nu een beetje stil. Zo van, hoe lult hij zich daar uit, zo'n stilte? Hè? Maar dat zal ik eens proberen. Kijk, bij ons ging het zo. Ik zat in mijn huurfletje aan de huurtafel, zo, aan een tafel gewoon, met mijn vriendin. Hè? En ik zat de krant te lezen, was op zondag. En mijn vriendin zegt zo over die krant heen, Harry, zullen we een huis gaan kopen? Nou, ik leg die krant neer, ik trek mijn jas aan, ik zeg, is goed joh. Kijk, ik doe niet moeilijk. Hè? Dus ik kan... Dat is geen punt. Hè? Zo ben ik gewoon. Hè? Maar dan zegt je vriendin, ho, wacht eens even, Harry. Kranten bij plattegrond. Hè? Zegt, alleen in dit wijkje en dat wijkje. Loop erbij. Ik zeg, nou, dat moet kunnen lukken, zeg. Hè? Ik zeg, verder nog wat? Ja, puntdak. Het moet een puntdak hebben. Ik zeg, goed, puntdak. Verder nog wat? Ja, open haard. Ik zeg, goed. Verder nog wat? Lichtbad. Akkoord. Verder nog wat? Ja, 6 kamers en een tuin op het zuiden. Ik zeg, wat moet het kosten? 80.000 piek. Ah, daar wordt in Delfzijl helemaal niet om gelachen, hoor, trouwens. Ja, ja. Nou, dus, nou had die vent die had voor ons een pandje gevonden, zeg. Nou, een pierenmogochel van een huisje, zeg, was dat. Ik stond ervoor, ik voelde me opeens een Trabantvluchteling, weet je wel. Ik denk, als ik daar nou in moet, zeg, weet je wel. En het sloeg nergens op. Het stond in de verkeerde wijk. Het was 3 ton, dat huisje. Een plaatsje op het noorden. 1 kamer, geen lichtbad, geen open haard en een plat dak. Dus dan zeg je toch tegen je vriendin, ga meepleiten. En dan zegt, zei mijn vriendin, zei je opeens van... Oh, Harry! Kijk eens wat een leuke perenboom! Dan woon je voor 3 ton tegenover een perenboom, joh. Is toch vreselijk? Ja, ik hoor niemand meer, zo zit het gewoon dus, hè? Ja, dus, maar wij zijn erin gegaan, want het pandje had openslaande deuren. Dat vonden wij ook leuk, hè? Nou, die waren wat ver opengeslagen. Die lagen achter op het plaatsje, die deuren. En dat moesten we functioneel zien, volgens die directeur buitenlucht van een makelaar, hè? Hij zegt, de vorige eigenaar had een paard en dit is een paardenluikje. Dat het paard op en neer kon. Toen ben ik genokt, dames en heren. En dan denk ik altijd als ik naar huis loop, kan mij het schelen of ik huur of koop. Hè?

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
3: Proost. Proost.
1: Frisje?
4: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
0: Ben je bob? Zeg het hardop.

Er was maar één troost in de jaren 80 voor mij. Hash. Heerlijk. Echt jongen, als ik hash gerookt had, echt. Gezeik van mijn ouders, gezeik van leraren, slechte punten op school. Geen meisje kunnen krijgen, puisten. Allemaal leuk. Vond allemaal lachen. Maakt me geen fuck uit. En ik weet nog de eerste keer hè, dat ik... Jongen, ik kom thuis, knetterstond. Stond, dat is een hap. En om 16:30 ochtends kwam ik thuis en ik moest om 12:00 thuis zijn. Maar ja, het was een fietsrit van 20 minuten, had ik 4 uur over gedaan, hè. Ja, man. Onderweg, ik zag allemaal dingen. Schitterende boom. Boom. Boom. Boom. Een boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Met takken. Takken. Boom. Boom. Takken. Oh man, dan zet ik mijn fiets in de garage, stond ik voor het huis. Huis. Huis. Huis. Huis. Huis. Liep ik naar binnen, komt mijn vader in zijn onderbroek naar beneden lopen. Waar kom jij vandaan? Ja, pap, dat weet niemand toch? Ik bedoel, ja, waar gaan wij naartoe en waar komen we vandaan? Ik bedoel, ja. Ik vind dat nogal lastige vragen die jij stelt. Midden in de nacht. In je onderbroek. Zeg, ben je wel hoe laat het is? Hey, heb je daar al aan gedacht? Ben je wel hoe laat het is? Rare vragen, pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap, mam, pap, mam, in het huis. Oh, pap, ik weet niet wat jij doet, maar ik ga naar bed. Ik ben kapot. Tja. En mijn arme vader vond het moeilijk om daarmee om te gaan. Hij zag niet dat ik een genie was. Terwijl natuurlijk, het was al heel snel duidelijk dat ik een genie was. Zoals bij alle grote openbaren, het zit bij mij natuurlijk heel snel. Dat was bij Da Vinci zo, bij Michelangelo, Mozart, dus ook bij mij. Ja, nou, wacht even. Nou, niet lachen om Michelangelo en Mozart, weet je wel. Dat vind ik wel nog. Nee, luister. Jullie vergeten dat ze in hun tijd heel populair waren, snap je? Natuurlijk nu, door alles wat ik gemaakt heb, lijkt het nu achterhaald. Maar in hun tijd, waren het mensen om rekening mee te houden. Absoluut. Je moet wel dat nou, ik moet wel zeggen dat ik bij Mozart, ik weet niet, dan af en toe heb ik wel een luistering naar zoiets van Mozart en dan denk ik af en toe wel van, jammer, weet je wel? Nee, maar dan denk ik, jammer dat je niet net iets meer aandacht eraan besteed hebt. Dan was het echt goed geweest, weet je wel? Dat is een beetje... Nee, maar af en toe maakt hij te makkelijke keuzes, vind ik. Dan heeft hij bijvoorbeeld het, ja, dat nummer... Dat vind ik al een aardig begin, weet je wel. Dat kan nog van alles. Maar dan komt hij daarna zo heel slap. Zo, wat zal ik nou eens doen? Oh ja. Ja, jezus, man. Dan denk ik, doe het dan zo, weet je wel. Dat is muziek, snap je? Het gaat ergens over. Maar ja, je moet natuurlijk altijd blijven zoeken. En ik ben als kind, was ik al aan het zoeken. Ik altijd op zoek naar nieuwe vormen, nieuwe klanken, nieuwe dingen. Nieuwe dingen, nieuwe dingen. En dat hoor je hier. Deze prachtige opname. Dit is een opname van mij. Toen ik nog heel jong was.
kleine rakker. Ja, ik was natuurlijk een kleine belhamel. En je hoort me hier op jonge leeftijd, is per toeval ooit opgenomen, op jonge leeftijd improviseren. Met mijn stem aan de piano. En het fascinerende is dat je hier al de klasse hoort. Je hoort hier al het genie, dat later natuurlijk de Nederlandse geschiedenis zo indringend zal veranderen. De kiem daarvan is hier heel duidelijk hoorbaar. Ik zou zeggen, laten we maar even gaan luisteren.

0: Ik ben met oma naar de Efteling geweest, dat vond ze mooi. Dat vond ze prachtig, de hele middag was ook een eindeloos feest, het was geweldig. En sprookjesachtig, met de boemeltrein maakten we een ritje. Langs elfen en kaboutertjes en sneeuwwitte sneeuwwitje en de fakir die vloog op zijn tapijt. Wat een jolijt, wat een jolijt, wat een jolijt. Langs door een roosje en de gelaarste kat. Langs Tuindankje en de vanger van de rat. En die liften de puntmuts op zijn paddenstoel.
1: Kleine boodschap. Kleine boodschap.
0: Nou, toen hebben we gelachen, u begrijpt wat ik bedoel. Oma werd opgewonden en met het uur werd ze ook wijzer. Wij vertelden haar het verhaal van de kleren van de keizer. En daarna zong zij nog een mooi liedje over Roodkapje met de kloof van Hans en Grietje. Nu zaten we aan het einde van de tocht met Lauwe Sinas en met oma op terras. Maar wij moesten ons even excuseren, want tja, tja, ik moest een plas. Toen ik terugkwam, was oma verdwenen. Nou, ik zei nog, die neemt ook snel de benen. Ik het de opzichter snel zeg, die meteen al in de kanovijver wou gaan dreggen. Wij overal zoeken, ook op de kinderboerderij. We zagen heel wat oudjes, maar zij was er niet bij. Later bleek, zij was met het papiertje van het ijs teruggegaan naar die hollebolle gijs. Ze gooide het in zijn mond, nou dat was een leuk spel, want hij sprak met volle mond steeds keurig, dank u wel. Nou, en daarvan was oma toch wel even stil en dacht, doet hij dat nou ook met mijn zonnebril? Daarna haar pruik en haar prothese en toen haar charatel en bij haar kousen en haar schoenen riep hij nog steeds, dank u wel. Toen haar jas en haar vest, nou dat gaf hem plezier, daarna haar paspoort na de vraag van hier papier. Hij vrat alles, had zelfs haar parapluutje al gekraakt. Maar oma had niets over, stond inmiddels poedelnaakt. Toen kwam bericht dat ze was gevonden, papiertjes rapend op het parkeerterrein. Allemaal voedsel voor die hongerige gijs, want eten vond hij zo fijn. Beetje beschaamd heb ik oma meegenomen, gehuld in mijn lange regenjas. En toen ik vroeg hoe ze hiertoe was gekomen, zei ze dat het zo'n beleefde jongen was.

0: Dit is Mix 24.
1: What do we get for $10? Everything you want. Everything.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werken bij defensie.nl.